0: oudjes gebruikt, maar dat is minimaal. En dan heeft hij al zo'n gigantisch werk geschreven.
1: Had hij daar al eerder aan gewerkt?
0: Nou, misschien? Dat vermoedt men.
1: Okay.
0: Ja, het kan haast niet anders dat hij daar misschien nog zelfs een Weimar en een Keut had hij daar ook wel eens tijd voor. En mogelijk ook die energie of de lust, de drive. Het kan haast niet anders dat hij dat zo snel voor elkaar kreeg. Maar we weten het niet zeker.
1: Dus eigenlijk heeft hij al over een langere periode erover nagedacht. Dus hij heeft het waarschijnlijk heel goed bedacht hoe hij dat moest vormgeven, ja, opbouwen.
0: Dat denkwerk, dat heeft hij veel eerder gedaan. Ja. Ja, misschien wel toen hij gevangen zat, kan ook. Inderdaad, want het framework, want jij houdt ook erg van die Johannes Passion, hè, geloof ik.
1: Ja.
0: Maar als totaal concept zit het zo goed in elkaar. Hij had moeite met de goede teksten, heeft hij een beetje mee moeten rommelen. Had geen vaste tekstschrijver, had nog geen Picander. Hij heeft bij elkaar gehakt, heeft ook veel veranderd aan de tekst. Dus dat moest hij ook nog doen. Hij moest toch. En dat is natuurlijk anders bij de cantates, want die cantates zijn nooit een verhaal. Het zijn altijd kleine dramaatjes, noem ik het, kleine operaatjes. Vaak over ethische zaken, geloofskwesties. Vaak over de zwaarte van het leven. Toch meestal, toch wel het bekendste thema, de dood en de ellende bij Bach. En dan weet hij dan weer, ja, van de zwaarste dingen weet hij altijd de mooiste muziek te maken. Dat is wel echt een beetje Bach. Altijd die dood die weer terugkomt. Maar in die cantates zit alleen maar, zeg maar, theologie. Een beetje ethiek, maar nooit een verhaal. Er zit wel eens een bijbelfragmentje in. Maar dat is dan een enkel zinnetje. Maar die passionen zijn heel anders. Dat zijn eigenlijk toch opera's. Je mag het niet zeggen misschien, maar het zijn het wel. De passies zijn natuurlijk oratoria. Met een verhaal van Jezus die wordt gevangen genomen. Ondervraagd, gemarteld, wordt gegezeld, wordt gekruisigd en wordt begraven. Dat is eigenlijk het oerverhaal. Het is een doorlopend verhaal. En dat had hij dus niet bij de cantates. Het lijkt wel of dat model hem ontzettend ligt. Hij houdt ervan om een drama te maken met een doorlopend verhaal. Want na die passionen, hij heeft er denk ik drie echt gemaakt, gaat hij dat ook wat meer doen. Met het Hemelvaartsoratorium en het Paasoratorium. Hij houdt van het verhaal. Het is ook een verteller, hè, Bach. En wat hij dan de Johannes Passion doet qua muziek is natuurlijk ontstellend. Alleen dat beginkoor, dat is zo ongelooflijk overrompelend. Ik ken eigenlijk geen muziekstuk wat zo indringend is als dat beginkoor, al de eerste mate dat zo die ritmiek naar binnen komt en onze herscher. Ja. Het beginkoor van deze persoon is prachtig en troostend en de tranen biggelen over de wangen. Maar die jazzpersoon is een binnenkomen.

0: En ben je toen les gaan geven?
1: Nee, toen ben ik even, toen ging ik verhuisd, ging ik Amsterdam de stad uit. Dat was anders wat. Want ik heb eerst biologie gestudeerd. Niet helemaal afgemaakt, maar wel een beetje. Wageningen. En toen dacht ik, oh nee, eerst consortium. Dat is de volgorde der dingen. Dat voelde dan meer passend, of zo was het. En dacht ik, dan doe ik het daarna. Dan ga ik daarna gewoon weer terug naar natuur, biologie, dieren enzovoort. Dus dat moment, die switch werd toen... Ja, een transformatie is altijd een proces. Dus het is iets van de een op de andere dag. Dus ik ging naar de Veluwe. Eerst in een vakantiehuisje. En toen, nee goed, dus ik knipte die moeder, die navelstreng steeds meer door. Mm-hmm. Om de stad uit en het spelen en pap. En toen begon ik op het consortium hier. Dus toen werd het uitvoerend meer een mentorschap. En meer vanuit de dieren, vanuit de natuur.
0: Het consortium hier, even voor alle duidelijkheid,
1: is Utrecht.
0: Het Utrecht consortium, waar we nu in een heel mooi kleedhokje zitten.
1: Ja.
0: En dus je geeft nu al best een tijd les hier in
1: Utrecht. Ik werd verrast door de course leader met mijn 12,5-jaar jubileum. Ik wist niet dat het wat was, maar ik kreeg helemaal een boekje van Charlotte Dumas. En helemaal lief en mooie brieven.
0: Ja, leuk.
1: Dus officieel in dienst, 12,5 jaar. Ja. Met een vast contract. En daarvoor al 3 jaar, denk ik... als freelancer.
0: Ik wil daar straks graag nog even op terugkomen, want lesgeven is echt ook weer een vak.
1: Zeker.
0: Afgezien van spelen is één ding, maar lesgeven is echt ook een vak.
1: Ja.
0: We hadden het net over saxofoons en over de saxofoons van Herman de Wit en over wat wel of niet een goede saxofonist is. Toen ik jou vroeg, wil je meewerken aan deze podcast, toen zei je, Wayne Shorter. Mm. Is Wayne Shorter wat jou betreft de ideale saxofonist? Of hoe?
1: Nee, goede vraag. De ideale, dat misschien niet per se. Ik zou niet zeggen die is beter of fijner of leuker dan de andere. Natuurlijk een beetje contextgevoelig. Maar ik ben wel heel erg daardoor geraakt in mijn consortiumtijd. Omdat ik de snaar die hij raakt, dat raakte mij ook heel erg. Mm. Ik denk de mens, Wayne Shorter. De mensen achter zijn... Weet je, soms dan vind je een muzikus of een band helemaal te gek en dan lees je de biografie en dan denk je, oh nee, wat een klootzak. Hoe kan dat nou? Weet je, anders slaan ze zijn vrouw weer en dan was hij weer woedend of zo. Weet je, nou ja, Mingus en dingen. Weet je, dat... Jammer. Maar bij Wayne Short heb ik dat niet. Niet dat het ertoe doet, omdat ik denk dat er 2 verschillende energiestromen zijn. Die van de mens en die van de speler. Dat zijn soms ook 2 verschillende dingen en dat hoeft helemaal niet gelijk op te gaan. Je mag voor mij best een heel lelijk hart hebben in die zin, of lelijke dingen doen. Lelijk hart is weer wat anders. Lelijke dingen doen en toch echt exceptioneel mooie muziek maken. En ik denk dat dat heel goed samengaat, want het een is niet per se het ander. Maar goed, ik denk bij Wayne Shorter denk ik dat het ook een heel mooi mens is. Ja. Maar goed, dat is maar een idee. En ik vond eigenlijk zijn door de, zeker in consortiumtijd, door de gemiddelde

luisteraar beoordeelde lelijke geluid. Zowel op sopraan als op tenor. Een soort van niet helemaal rond en vloeiend. En er zit altijd een randje aan. Met dat specifieke geluid denk ik dat je... Ja, als je het gewoon heel simpel over trillingen en geluidsgolven enzovoort, dat je veel meer raakt, veel meer materie aanraakt dan dat je in een soort van vloeiend goud, rollende toon, zo op het heen. Dus het rafelige randje begint al eigenlijk vanuit zijn eerste zucht lucht, als het ware. En het rafelige randje is niet omdat die slordig is of I don't care, maar omdat dat de juiste toon is waarmee iets gezegd moet worden. En daarnaast vond ik hem harmonisch, timing, in zijn tijd, composities. Ja, dat vond ik allemaal excellent en prachtig. En ook soms moeilijk te begrijpen. En het was ook niet goed na... Weet je, het concertgebouw moet je natuurlijk ook Amsterdam, moet je toch ook heel veel standaard spelen. Ik heb me altijd zoveel mogelijk daartegen proberen te verzetten. Maar Wayne Shorter heeft natuurlijk prachtige songs geschreven, maar ook best moeilijk om te kopiëren of uit te voeren of als een soort standaard. Dat het harmonisch lastig is. En hij wist precies hoe hij zich daar doorheen moest bewegen. Als een dolfijn was hij echt als een vis in het water in zijn eigen muziek.

0: Wayne Shorter heeft natuurlijk prachtige songs geschreven, maar ook best moeilijk om te kopiëren of uit te voeren of als een soort standaard, dat het harmonisch lastig is. En hij wist precies hoe hij zich daar doorheen moest bewegen. Als een dolfijn was hij echt als een vis in het water in zijn eigen muziek. En eigenlijk vond ik ook, dat moet je dat ook daarbij laten. Dan moet je dat ook niet, al die muzikanten, zeker die jazzmuzikanten, willen alles maar naspelen. Hou op, doe normaal, ga zelf iets verzinnen.
1: Ja, is dat zo?
0: Ja, vind ik.
1: Gebeurt
0: dat
1: veel?
0: Nou ja, het hele real book is natuurlijk alleen maar... Ja, en dat is er nog steeds. Ik hoor hun nog steeds. Nee, je wilt niet geloven, maar ze spelen... God non dieu, nog steeds Autumn Leaves. Hou op, hoe lang gaan we hier nog mee door?
1: Ja, maar ze spelen ook nog steeds Beethoven 5.
0: Ja, nee, het is precies hetzelfde probleem, vind ik. Niet dat het niet mag of niet. Maar dus sindsdien, ik heb nooit begrepen... dat je als jazzstudent, whatever that may be, maar als muziekstudent in de lichte muziek, dat je dan bij een bepaalde periode in de geschiedenis begint. Daar ongeveer moet je niet eerder, want de echte early blues doet er niet mee. Maar op een gegeven moment begint het, de bebop, en daar beginnen we. Maar ik ben nu al weer wat ouder en ze beginnen nog steeds daar. Dus hoe lang beginnen we nog daar? Want dat betekent dat de periode die je in moet halen steeds langer wordt of zo. Of waarom schuift dat niet mee? Waarom op een gegeven moment sla je dat dan toch over de bebop? Dan is dat toch een soort historie die je niet meer helemaal meeneemt in je... Waarom mag je niet ergens anders beginnen?
1: Dat is wel een wonderlijk verschijnsel inderdaad. Want...
0: Ik vind dat heel raar. Dat je dus zij wijs even naar... Nee goed, hier hebben we natuurlijk ook een jazzpop. Niet dat ze ook niet andere leuke, geweldige dingen doen. Maar zo door de gangen komen gewoon nog... All the Things You Are, Autumn Leaves... Ja. Alle Charlie Parker standards. En ze vinden het allemaal ook nog reuze leuk en soms ook niet. Dan denk ik, niet dat het niet oké is, maar het is wel echt fucking oude muziek, schatjes. En er is, in de gaandeweg is er briljante, prachtige, geniale, van deze tijd muziek gecomponeerd. Door prachtige muzici die gespeeld moeten worden. Nou ja, ik begrijp dat niet. Nog over 100.000 jaar begint het repertoire nog steeds daar. Omdat iemand heeft bedacht, daar begint het. En daar zijn we dan zo stringent in, dat is zo... Zo'n tunnelvisie die daar is, vind ik. En dat ook de jazz daar ook dat heeft, dat is echt heel jammer.
1: Ja. Kan het ermee te maken hebben dat mensen denken dat je, zeg maar, muziek moet leren kennen.
0: Ja.
1: En leren waarderen door een soort chronologie aan te houden.
0: Ja, en dat is natuurlijk heel jammer.
1: Ja.
0: Omdat daarmee creëert ik nooit nieuwe invalshoeken, nieuwe openingen, nieuwe... mogelijkheden, als je niet open kunt staan voor nieuwe kaders waar muziek over mag gaan, of hoe noten mogen klinken, of hoe een bepaalde noot ten opzichte van een akkoord, hoe die samenhang is, over goed en fout, zolang we nog in goed en fout denken, is het een beetje jammerlijk.
1: Ja.
0: Je moet niet in goed en fout denken, je moet je moet meegaan in waar de tijd en de wereld wil en welke klank daarbij hoort. Die muzici waar we beginnen, deden dat ook. Die ging misschien wel een stukje terug vanuit de blues natuurlijk. Dat snappen we allemaal wel, dat hun input was. Of dat een voorweg was.
1: Nou, zo Wayne Shorter, al heel lang, heel lang geleden begonnen.
0: Ja.
1: Met wereldwijd optreden en opname maken enzovoorts. In de jaren 50 denk ik al in. Dus dat is toch ook wel een beetje in de bebop.
0: Ja, een beetje wel, hè? Ja, een beetje erg wel, ja.
1: Waarom heb je je twee nummers van?
0: Ja, ik vind Infant Eyes, ik vond het, omdat het me deed denken aan waar ik als student gewoon continu in kon duiken. Omdat ik het, ik vond het gewoon, gewoon maar heel kort dat ik vond het prachtig. Ja, het raakte echt alle snaren waarvan ik denk, zo wordt een song, zeg maar. Zo moet dat klinken. Zo moet je dat spelen.
1: Ja.
0: En zo hoort dat te klinken.
1: Had je dat ook al toen je zelf saxofoon ging spelen, dat Wayne Shorter een soort voorbeeld of een...
0: Nee, dat kwam later. Want ik ging naar het consortium en ik had nog nooit van Charlie Parker gehoord. Ik had geen idee. Ik dacht, ik moet snel even dat gaan...
1: Ja.
0: Zat ik een beetje achter. Dus ik was altijd gewoon lekker zelf aan het spelen met een bandje. En daar was er ook een pianist in dat bandje en die schreef eigen nummertjes. En dat ging me dan spelen. Hartstikke leuk. Want anders, ik was een heel beetje... Helemaal in het begin was ik nog piepjong. Toen vond ik de Yellow Jackets leuk.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Ja, dat was in die tijd.
0: Was in die tijd.
1: De punkhoek van de
0: tijd. Ja,
1: trend,
0: ja. En dan gingen we naar de Noordzee en toen zagen we Miles en dat vond ik dan helemaal te gek. En dan ging ik inderdaad naar de Yellow Jackets kijken en dat vond ik ook te gek. En ik was een beetje daar in de jazz fusion, jazz rock. David Sanborn vond ik ook helemaal, dat was helemaal zo moest je saxofoon spelen, zo deed je dat. En dus dat was mijn... Daar werd ik helemaal heel blij van. Mm. Maar ook popmuziek en de muziek die mijn vader draaide thuis. En,
1: wat was dat?
0: Ja, dat was dan meer de, zo de Eagles.
1: Oh, okay. Ja, dat kan ik straks ook nog wat.
0: Ja, precies. Ja. Dat is meer zo de

0: Je zei het straks van, ja, jij was punk.
1: Ja, daarvoor was ik ook nog punk. Ja, ja nou, dat had ook nog wel een muziekkeuze. Ja, je kwam met mij echt alle kanten op. Ik was toen echt helemaal in de Sex Pistols en Unexploited en echt hoe harder hoe beter. Maar dat had natuurlijk wat meer een emotionele drive.
0: Ja. Ja. Maar had je niet eerder, want saxofoon denk je niet meteen.
1: Ja, dat was ook, ja, als punker kon je natuurlijk eigenlijk geen saxofoon spelen. Maar goed, ik deed het dan toch wel. En toen werd ik ook verbannen en toen ging ik in Zwitserland wonen.
0: Verbannen.
1: Ja, school verlaten. Mm-hmm. En werd verbannen. Dus ging ik in een internaat, of een semi-internaat in Zwitserland. Mm-hmm. En daar was Mr. Pasternak en was een Schot in een Rocky. En toen was ik ook punk en ik had ook saxofoon. Maar hij kon me wel weer in mijn muziekhart raken. Dus ik was de hele tijd bij hem daar een beetje. Ging me een beetje spelen en leuke dingen doen. En ja. Ik hoefde niet zo de appearance op te halen van ik ben punker en ik moet iets doen. Want op die school met allemaal hele chique Zwitserse kinderen, diplomaten, kinderen die in limousines naar school werden gebracht, was ik al heel snel punk. Hoefde ik niet zoveel voor te doen.
0: Okay.
1: Ja, maar kwam natuurlijk de eerste dag wel met een rat in mijn binnenzak op school. En dat vond Mr. Lee, de principal, vond dat not such a good idea.
0: Hadden je ouders bedacht van jij moet maar op een internaat?
1: Ik had een aantal opties. Ik kwam dan ergens in Nederland of zo bij een dierenarts of zoiets. Maar ik dacht, nee, ik moet weg, ik moet echt laten zien. Ja, ja, mijn vader had jaarclubvrienden, vroeg vrienden van hem in Zwitserland wonen. En daar kon ik in huis. En dan kon ik daar op school. En zo. Het was briljant.
0: Ja.
1: Het was een briljante set.
0: Wat een leuk beeld. Het waren allemaal van die in limousines naar school gebracht kinderen.
1: Ja, sport gingen skiën, weet je wel. Ja. De campus had een zwembad en een tennisbaan. En Mr. Lee, Mr. Pasternak, de muziekleraar. En ik kon daar gewoon ook een beetje doen wat ik wilde doen. En ik kon daar een beetje, ik werd de klas lager gezet. Dus allemaal bij die ukkepukkies die nog nooit bier hadden gedronken. Dus dat was even schakelen. Maar ik was aan het eind van het jaar, het heel Engels systeem, dus aan het eind van het jaar dan kan je Most Improved of zoiets. Most Improved was een van de prijzen die je kon winnen. In de assembly, en dan werd je allemaal bij elkaar nog in de gym gehaald en dan kreeg iedereen wel een prijsje of zo voor iets. Je had altijd wel iets goed gedaan.
0: Ja.
1: En ik was dan Most Improved in Almost Everything. En dat was natuurlijk want ik kwam van helemaal niks. Ik kon nog geen drie woordjes onthouden. Mm-hmm. Mijn hersenen waren een beetje, nee. Dus ik deed heel super mijn best en ik kreeg ontzettend veel opstekers en dat motiveert ik ontzettend als je allemaal...
0: Maar ook mooi dat je zegt, het was dus niet zo moeilijk voor mij om in die omgeving punk te zijn.
1: Ja.
0: Want dat is natuurlijk ook iets wat in de muziek, ja toch eigenlijk in veel muziekscenes, zal ik maar zeggen, wel altijd wel een soort uitdaging is. Hoe zorg je ervoor dat je binnen een scene, binnen een bepaalde stijlsfeer enzovoort, toch jezelf kunt zijn? En dat kan natuurlijk aan de ene kant door heel erg goed je best te doen te lijken op de ideaalbeelden. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen, nee, ik ga het juist de helmers doen.
1: Ja, ik ben wel, denk ik, dat zit wel in mij dat ik het graag anders doe. Of dat ik het graag doe zoals ik het kan. En dat ik het ook doe naar mijn vermogen. Ik denk ook niet dat ik een briljante bebopspeler had kunnen worden. Omdat ik gewoon daar niet... Ja, het ligt me niet of zo. Mm. Maar ik kan wel andere dingen. Daar heb ik me ook wel dan in bekwaam. Zo van, oh ja, welke weg is er dan wel voor mij?
0: Mm-hmm.
1: Ja, en ik vond het echt wel interessant om steeds te zoeken en te vinden waar voor mij de echte toon ligt of zo. Wat wil ik eigenlijk zeggen? Waar gaat het eigenlijk over? Want ik ben ook gestopt met optreden omdat ik het ook eigenlijk op een gegeven moment zinloos vond.
0: Zinloos?
1: Ja, ik vond het echt zinloos. Ik vond echt dat ik een zinloos leven aan het leiden was.
0: Maar voor je het optreden zinloos of voor je het leven?
1: Ja, het optreden vond ik zinloos. Ja. Het spelen vond ik wel zingevend, maar het optreden niet. Ik vond kunstje doen op een podium, klappen de klap, geld verdienen, wegwezen. En dan thuiskomen en denken, zo, ik voel me eenzaam.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik denk, ja, dit gaat dus helemaal nergens op. Ik ben helemaal niet iets aan het doen wat zinvol. Ik ben alleen maar iets aan het doen ter bevestiging van mijn eigen kunnen of zo. Of lekker met mijn beentje. En wanneer ben je blij? Als je beentje goed klinkt, of als je orkest goed klinkt, of als de muziek mooi uitgevoerd is. Maar de verbinding met het publiek, ja, mondjesmaat of zo, ja. Ik vond het een lastig concept worden. Het paste me niet meer. Niet dat ik vind dat iedereen die optreden zinloos bezig is.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Helemaal niet. Ik zie heus het belang en de... Ik bedoel, ik zit nog steeds in de business. Maar ik vond het voor mezelf, ik vond het zinloos. Ja, dat. Ik moest iets anders gaan doen.

0: En even terug wat je net zei. Ja, als je het goed vindt. Heel even terug nog
1: naar... Ja, ik praat wel door hoor. Onderbreek maar.
0: Even terug nog naar wat je net zei. Bebop, dat merkte je of dat ontdekte je. Nee, dat is niet mijn ding. Maar iets anders. Wat is dan het verschil tussen bebop waar je niet in voelde passen of niet wilde. En waar je wel in terecht. Wat je eigen ding was.
1: Echte improvisatie. Is echt vanuit, ik begin met een toon. Mm-hmm. En daarna is alles mogelijk. Dus ik moet een saxofonist zijn die technisch zo bekwaam is dat ik alles wat in mijn stream of conscious opkomt, dat ik dat kan uitvoeren en spelen. En dat ik me bekwaam in het zoeken van die samenwerkingen met andere muzici, dansers, disciplines, maakt niet uit wat, whoever is in the room, om daar contact mee te hebben binnen die improvisatie, waarin dan toch ook een spanningsboog en het publiek kan ervaren wat die, enzovoort. Daar ging het mij om. Ja, Arno Doijweert was daarin echt mijn mentor in den beginnen. Arno Doijweert, contrabassist. Ja, hij was echt een improvisator puur zang. Ook echt wel een zeer onderlegde bebop. Die kon ook wel alles spelen. Maar die had het over, dan druk je die letter in en dan druk je die letter in. Nou, dat vond ik wel lekker, denk ik. Maar letters, weet je wel. Iemand heeft verzonnen dat dit ding een E heet. En dat we de piano in zoveel stukjes stemmen. Dat heeft ook maar iemand verzonnen. Laten we niet zo heilig doen over...
0: Sterker nog, het is ook in de loop van de tijd ook iedere keer anders geweest.
1: Ja, dus die hardnekkigheid over zo is het en zo moet het, is natuurlijk, is natuurlijk een leugen.
0: Ja.
1: Als je het over de kunsten hebt, kan je dat niet maken om te roepen dat iets is omdat het zo is. Dat is zo paradoxaal, vind ik. Ja. Dus ik was op zoek altijd naar het geluid, de toon die bij mij past, het improvisatievermogen. Hm. Ik wilde improvisator zijn.
0: Arno Doijweert, bassist.
1: Ja.
0: Er zijn een paar waanzinnig goede bassisten in de wereld.
1: Ja.
0: Waren en zijn. Die als bassist enorm beroemd zijn geworden. Maar niet vanwege louter dat ze heel mooi de juiste pasnoten speelden. Maar ook vanwege hun invloed. Dus straks noemde hij al even Charles Mingus.
1: Ja.
0: Minder plezierige man om mee om te gaan.
1: Ja, het wist het zo. Werd geschreven natuurlijk. Ja.
0: Maar je hebt op jouw lijst ook Charlie Hayden staan.
1: Ja.
0: En dat is toch een super bijzondere bassist op de een of andere manier.
1: Ja, waanzinnig. Ook als voorvechter van een soort stem. En was ik ook een stem van het volk. Zoals zangers een stem van het, zoals Fairuz een stem van het volk is. Is hij ook echt een stem van het volk. Op een bepaalde manier. Door zijn opvattingen, zijn politieke bewustzijn, zijn engagement. De mensen met wie hij zich heeft omringd in zijn leven. Dat zijn natuurlijk allemaal echt... Ja, voor mij allemaal de muzici waar ik heel veel respect voor heb. Maar ook zijn toon, zijn sound, die altijd warm en comfort en troostrijk is. Maar ook niet om mee te... hoe noem je dat? Niet om op je hoede te zijn, maar het is niet mis. Ik bedoel, het is geen kitty cat. Dat is wel aanwezig. En als een noot valt, dan is hij daar. Als een noot daar staat, dan is de no doubt. Dat, een prachtige samenwerking met Carla Bley en The Ballad of the Fall. En dat is natuurlijk heel oud materiaal, maar wel, denk ik, historisch wel belangrijk. Het is niet die noot, het is gewoon die hele wereld en de geschiedenis en zijn voorouders. En zijn, alles klinkt mee.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk waar.
0: Wat je nu beschrijft aan hoe goed die muziek is, of waarom die muziek goed is, of wat er goed is aan die muziek. Is dat iets wat je kan overbrengen aan studenten? Kun je dat leren? Door de goede noot spelen is één ding, maar in de juiste manier van blazen en weet ik veel, dat soort dingen, dat is allemaal techniek.
1: Ja, er zijn natuurlijk opvattingen dat je iemand eigenlijk helemaal niks kan leren.
0: Mm-hmm.
1: Dus je kunt iemand alleen maar een opening aanbieden, waarin er een mogelijkheid ontstaat tot leren. Nou, dat klinkt ook wel heel erg alsof je helemaal niks kan doen. Dat is niet helemaal waar, want je kunt daarin ook best sturen. Sturend zijn. Maar om te kunnen sturen moet je dat wel verdiend hebben als meester-leerling, zeg maar, verhouding. Dat moet wel ook een reden zijn waar iemand zegt, ik luister naar jouw sturing of ik ben geïnteresseerd in jouw sturing. Ik denk dat je de soul, zeg maar, want voor mij gaat het ook heel erg over soul. Ik ben ook echt heel erg dol op echt goede soulmuziek en goede bluesmuziek. Omdat ik het fijn vind als het hart, het melancholische en het dramatische hart mee klinkt. Mm-hmm. En zonder gedoe, zonder stilisme, zonder trucjes. Ik denk dat je dat iemand niet kan leren, maar je kan wel iemand begeleiden naar de opening daartoe ofzo. Er moet veel worden opengemaakt. Ik denk dat dat het voornaamste is wat we ook bij Musician 3.0 doen. Is dat studenten zijn soms absoluut getalenteerd. En hebben een mooie verbinding met muziek of met een instrument of met een makerschap. Maar voornamelijk moet er nog zoveel open worden gemaakt. Om hen aan de ene kant het vertrouwen te geven dat ze daarin mogen zakken. Want ze durven ook vaak niet. Mensen, niet alleen maar studenten, maar mensen durven ook vaak niet te gaan zitten voor wat het betekent of wat het is. Of vinden het te groot. Het wordt snel te groot, ze zijn snel overprikkeld natuurlijk, modern woord. Dus je kunt ze wel leren om toegang te... Hoe krijg je toegang tot dat wat belangrijk is en van waaruit te maken komt. En daarna zijn natuurlijk heel veel lessen waarin natuurlijk ook technieken zijn van hoe maak ik, hoe componeer ik, hoe speel ik, hoe word ik beter op instrument enzovoort enzovoort. Maar ik denk dat het begint bij het begin. Het is leading from the inside out en niet from the outside in. Dus je moet echt bij de kern proberen te geraken. Een Belgische, proberen te geraken. En dan vanuit daaruit. En het is niet zo absoluut. Het is niet oh, eerst dat, dan dat. Maar het is wel een gezamenlijke gelijktijdigheid der dingen. En dat kan je denk ik wel studenten aanbieden in verschillende soorten contexten, manieren. Ja.

0: Hier een Musician 3.0 opleiding aan het Conservatorium Utrecht.
1: Ja.
0: Het is niet zomaar een opleiding.
1: Nee, dus zeker niet. Dus dat is, nou, denk, we zijn nu zo 15 jaar verder, denk ik. Was vanaf het begin daarbij. Mm-hmm. Een medeontwerper van. Een visionair daarin. En nou, hard gewerkt om dit schip te gaan laten varen. En het vaart ook. En ja, het is een opleiding voor de hybride muzikus, maker. We leiden makers op. Vanuit de discipline muziek. Dus het gronduitgangspunt is het muzikale of het muzische of het auditieve. Dat kan zo ver gaan als je wilt. En waarin en op welke manier zich dat verpakt of uit of vormgeeft, daar proberen we zo veelzijdig en zo persoonlijk in te coachen, zodat we... Zodat iemand echt bij zijn eigen makerschap terecht komt. Hmm. En dat is ook vaak interdisciplinair. Of in ieder geval, dat is in ieder geval een grote mogelijkheid. En daar is veel ruimte voor. En er wordt ook gestimuleerd in de lessen geven. En dat gaat heel erg over improvisatie. Hoi!
0: Maar niet alleen improvisatie. Het is niet een cursus toegepaste improvisatie. Het gaat ook
1: Dat zou ik wel willen. Dat is mijn volgende kweeste. Oh, ja? Ja, ik wil heel graag Applied Improvisation als masterrichting. Maar de HKU heeft een soort hele brede master waarin ze niet zo precies zijn. Maar ik zou heel graag een master beginnen. Dus ieder die dit hoort en denkt, oh, kom dat maar bij ons doen. I'm available. En zeer ervaren. Experienced. In Applied Improvisation. En, how cool would that be?
0: Oké. Okay. En Applied Improvisation gaat dan, begrijp ik, niet alleen maar over muziek.
1: Precies.
0: Maar vanuit muziek, althans in Musician 3.0.
1: Improviserend vermogen wat je toepast op alles wat je doet. Ja. Maar in principe binnen de kunsten zou dan het werkveld even zijn. Voor
0: We improviseren natuurlijk eigenlijk ook de hele tijd.
1: Zeker. En we zijn ons niet altijd daar bewust van. En we zijn ook niet bewust van wat er nog meer zou kunnen of hoeveel. Het gaat natuurlijk over openheid. Het gaat over smelten. Hmm. Het gaat over vloeibaar zijn. En niet bang zijn jezelf te kwijtraken. Ja. Kijk, improvisatie ruikt natuurlijk of leunt aan het woord vrijheid. En daar waar natuurlijk ook in de jazzmuziek ziet, natuurlijk, dat was het ding. Mm-hmm. Daarom is het zo belachelijk om bij de bebop te beginnen. Ja. Want dat heeft niks met, dat bebop wel, maar het daar beginnen heeft niks met jazz te maken. Het woord jazz is nu een soort van witte wijn ding geworden. Snap je? Help! Ja. Maar het improvisatievermogen is the art of freedom. En the art of freedom betekent dat je dus iets moet verzinnen om tot die vrijheid te komen. Het is niet zoiets wat is of wat je zo van, oh, nu ben ik daar. Maar er is een voorwaardelijkheid nodig om daar te komen. En die voorwaardelijkheid is als het ware een box. Dus je hebt een bepaalde begrenzing nodig om binnen die begrenzing die energie, zeg maar, te kunnen sturen. En die begrenzing kan simpel tijd zijn, van 3 tot 4. Of alleen rode potloden. Of als jij ja zegt, dan ga ik... Nou ja, zo. Het kan van alles zijn.
0: En er is een term, daar wil je misschien ook wel iets over zeggen. Dat is de Cobrani-methode. Ja. Die jij, geloof ik, nou voor met name toepast binnen de opleiding Musician 3.0, toch?
1: Ja, ik heb Cobrani ontworpen. Natuurlijk, je ontwerpt nooit iets helemaal vanuit het niks. Dus dat is eigenlijk een John Zorn Cobra compositie inspiratie. Maar ook andere conductions mensen. Conductor mensen, dus die conductions doen. Mm-hmm. Dus gedirigeerde improvisaties. En vanuit improvisaties ging ik eerst met kinderen werken, met bordjes en was een beetje gewoon. En daaruit is een soort sign language ontstaan van ongeveer 100 tekens. Dat hebben we Cobrani genoemd. En Cobrani is de methodiek die gaat over gedirigeerde improvisatie met whoever is in the room. Mm-hmm. Dus niet per se muzici, het kan iedereen van alles zijn. Dus het is een methodiek die natuurlijk ook een aantal stapjes kent, maar het is niet zo heel erg ingewikkeld. Waarmee je dus kunt improviseren met een groter ensemble. En op die manier kunt sturing kunt geven. Het over eigenlijk de muzikale bouwstenen kunt hebben. Zoals een Lego stukje wat je even weer zelf in elkaar zet. En niet het voorbeeldje in elkaar zit zoals het op het doosje staat. Maar eigenlijk hier heb je een grote box met legosteentjes. Gaan we iets bouwen. Mm-hmm. En een legosteentje is ritmiek. En een steentje is harmonie. En een steentje is melodie. En een steentje is ravelrandje. En een steentje is textuur of whatever. En zo ga je bouwen. En door die methodiek kun je al die bouwsteentjes los van elkaar koppelen. In het ensemble. Op die manier gaan componeren met je ensemble. Maar ook daarin weer de balans en de samenwerking vinden van mind, body, heart. Heart, mind of andere volgorde. En dan. Dus dat heb ik eindeloos met kinderen, middelbaas. Met Ted Seppi hebben we Cobrani workshops gedaan. Ik heb andere mensen daarin getraind en opgeleid. En middelbare scholen, basisscholen, muziekdocenten, noem maar op. Dus, en hier is het, geef ik gewoon de eerstejaars aan 2,5 uur, de tweedejaars 3 uur per week krijgen zij. Lab heet het hier, mm-hmm. Maar het is eigenlijk het start als een Cobrani en daarna hebben we dat eigenlijk niet meer nodig en kan je ook zonder.
0: Ja, precies. Ja. Oh, je hebt dus al in de Ted Seppi tijd heb je daarmee gewerkt.
1: Ja, zeker. Daar is het ontstaan en daar zijn we met al wat schetsen, zeg maar. Er waren eerst andere soort versies, maar daaruit is echt boom, nu is het Cobrani en zo is het. Ik moet toch even boekjes schrijven. Daar ben ik al heel lang mee bezig om dat te gaan doen. Ja, maar het komt eraan.
0: En dan kan het, zeg maar, toegepast worden, gebruikt worden.
1: Ja, ik wil het even één keer nog dat eigenaarschap vastleggen. Mm-hmm. Dus ik wil dat even, maar ik wil het ook vastleggen van, zo heb ik het bedoeld, doe ermee wat je wilt, maar dit is de, zo heb ik het bedoeld.
0: Ja, zo heb ik het bedoeld, doe ermee wat je wilt, dat is eigenlijk jazz.
1: Ja, dat is best wel jazz, ja. Yeah, toch een jazzmuziek is dat.
0: Hey, je noemde er straks al de muziek die je vader draaide.
1: Ja.
0: Ik veronderstel dat je de Eagles op je lijst hebt staan, dat daar vandaan komt.
1: Ja.
0: De Eagles is helemaal niet wat ik associeer met jouw, laten we zeggen, muzikale ontwikkeling en jouw muzikale loopbaan en dingen die je allemaal gedaan hebt.
1: Nee, ze staan er wel meer op.
0: Ja,
1: ik weet niet. Ik vind dan, ja. Ja, ik denk dat het lijstje is ook een beetje je begint bij de een en dit eigenlijk is een compositie. Mm. En misschien zelfs wel in die volgorde bijna. Dus dan kom je ook even in een ander soort kamertje weer terecht. En daar zijn dan, opeens aan de Eagles.
0: Ja.
1: En dan Desperado. Denk ik, oh, wat draaiden we dat in de auto dan? Ah, ja. En mijn vader en ik. Dus het is meer memory lane ding, denk ik. En dan de Desperado, weet je wel, degene die out there, dat was ik natuurlijk. De outlaw of zo, die zich niet wil laten kennen of niet wil laten zien of niet wil openen of zo. Of eigen weg wil gaan en niet over praten.
0: De desperado, dat was ik.
1: Ja. Okay. En het is best een mooi lied.
0: Zeker, ja.
1: Oh, het is luisterbaar of zo, of commercieel in die zin. Maar het is wel een goede song.

Tot zover het eerste gedeelte in deze podcast van het gesprek met Esmee Oldhuis. Muziekmakers der Nederlanden is een podcast van New Music Now en De Concertzender. Alle informatie op de website van De Concertzender of op de website van New Music Now.

Dit is de Concertzender met Ongehoord. Het programma met net verschenen nieuwe muziek. Beginnen doen we vandaag met het nieuwe album van de Amerikaanse componist Huck Hodge, geboren in 1977. Hij staat bekend om zijn expressieve, harmonisch frisse en complexe stijl. Hij studeerde en werkte op verschillende plekken en geeft les aan de universiteit. Zijn muziek belicht vaak de grens tussen intuïtie en strak ontwerp. Het nieuwe album, uitgekomen op het Oostenrijkse Kairos-label, heet Time is not a line, but a wound that curves. Hoewel het een poëtische en abstracte titel is voor een modern klassiek muziekwerk, dragen de gekozen woorden een diepe filosofische betekenis. Het element tijd is geen rechte lijn verwerpt het traditionele idee dat tijd simpelweg een opeenvolging is van verleden, heden en toekomst. In de muziek van Hodge betekent dit dat composities niet logisch van A naar B bewegen. Thema's komen terug, vervagen of overlappen elkaar, waardoor je tijdsbesef vervormt. Het element maar een wond staat symbool voor een ingrijpende gebeurtenis, trauma of vergankelijkheid. Het suggereert dat tijd niet emotioneel neutraal is. Het laat sporen achter op de menselijke ziel. Net zoals een fysieke wond herinneringen achterlaat, draagt de tijd de littekens met zich mee van wat er is gebeurd. Het element die buigt impliceert een golvende lijn tussen verleden en toekomst. Gebeurtenissen of emoties uit het verleden buigen terug naar het heden en verder richting toekomst. Tijd is cyclisch, of tijd kan buigen onder invloed van zwaartekracht of snelheid, zoals Einsteins relativiteitstheorie. De titel beschrijft tijd dus als een pijnlijk, organisch en vervormbaar proces in plaats van een kille, rechte kloktijd. Dit sluit perfect aan bij de complexe emotionele en dikwijls desoriënterende structuren van de hedendaagse kamermuziek op dit album. Op dit album ook het grootschalige werk La Gran Soledad voor strijkkwartet. Dit uitdagende en poëtische werk is specifiek geschreven voor en uitgevoerd door het Mivels Quartet, een in 2008 opgericht Amerikaans ensemble dat wereldwijd bekend staat om hun uitvoeringen van complexe hedendaagse muziek, zoals die van Steve Reich. Huck Hodge staat bekend om zijn gelaagde klankkleuren en spectrale invloeden. Hij studeerde onder andere bij de Franse spectrale pionier Tristan Murail. In La Grande Soledad hoor je deze focus op microtonaliteit, geavanceerde speeltechnieken op de strijkinstrumenten en een diepe focus op de fysieke ervaring van geluid. De muziek balanceert constant tussen serene, uitgestrekte stiltes en plotselinge heftige klankuitbarstingen. We gaan luisteren naar De Grote Eenzaamheid, uitgevoerd door het Mivels Quartet.

Profitable.

Dat was het Ave Regina van Francesco Corselli. Een van de Trojaanse helden was Aeneas. Gevlucht uit Troje komt hij terecht in Carthago in het paleis van koningin Dido, die verliefd op hem wordt. Een boze tovenares en een groep heksen zorgt voor tweespalt en als Aeneas zegt te vertrekken, sterft Dido van verdriet. De Britse componist Henry Purcell gebruikte het verhaal van Virgilius voor zijn opera. En daaruit is de volgende suite samengesteld. Het werk wordt gespeeld door het Freiburger Barokorkester met dirigent Thomas Hengelbrock.

U hoorde een suite uit Dido and Aeneas van Henry Purcell. De componist Joseph Martin Kraus componeerde toen hij 19 jaar oud was een requiem voor vier solisten, koor en orkest. En dat werk hoort u nu in de uitvoering door Noemi Kies, sopraan, Judith Nemeth, alt, István Kovács en Paul Benke, bas, en het Purcell Koor en het Orfeo Orkest onder leiding van György Vasegyi.

Dat was het Requiem van Jozef Martin Kraus. En ook Kraus liet zich inspireren door het verhaal van Aeneas. Uit zijn compositie Aeneas in Carthago hoort u de ouverture van de proloog. En die wordt gespeeld door de Sinfonia Finlandia Jyväskylä met dirigent Patrick Gallois.

Van Joseph Martin Kraus was dat de ouverture tot Aeneas in Carthago. De volgende held in de rij is Hercules. De Franse componist Antoine d'Auvergne schreef diverse opera's en balletten. En een van zijn opera's is Hercule Mourant, de stervende Hercules. En hieruit nu twee delen. Allereerst speelt het ensemble Les Surprises met dirigent Louis-Noël Bestion de Camboula de Marche Funèbre. En aansluitend begeleiden ze sopraan Véronique Jean in de aria Dieu, grand Dieu, sois sensible.

We besloten deze uitzending van de ochtendeditie met Aus Odysseus Fahrten van Ernst Böhe. Voor informatie over de gespeelde werken verwijzen we u graag naar de pagina van dit programma op de website concertzender.nl. De tekst en samenstelling van deze uitzending was van Peter Simmers. De muziek kwam uit het aanbod van Muziekweb, de digitale muziekbibliotheek. Morgen om 7 uur is er een nieuwe aflevering van de ochtendeditie en we hopen dat u dan weer luistert.

Komende donderdag, 17 september, hoopt componist Theo Louvendi zijn 96e verjaardag te vieren. Wij van het concertprogramma Die Zang een Lied staan er graag bij stil en ruimen een uur in voor twee bijzondere werken uit zijn omvangrijke repertoire. Scheidslijnen tussen klassieke muziek, jazz en improvisatie heeft hij nooit als belangrijk beschouwd. U kunt nu gaan luisteren naar het heerlijke verhaal, naar een sprookje van Hans Christian Andersen, over de keizer en de nachtegaal. Het stamt uit de jaren 70 en is in de loop van de tijd al honderden malen over de hele wereld uitgevoerd en ook op cd verschenen. De oeropname uit 1982, die u nu gaat horen, met Liewe Visser als verteller en het ensemble M onder leiding van David Porcelein, werd destijds met een Edison bekroond. In 2023 heeft Louvendi het werk nog eens bewerkt voor het Concertgebouworkest.

In China, dat weet je toch wel, is de keizer een Chinees en allen aan zijn hof zijn Chinezen. Het is nu al jaren geleden, maar juist daarom is het de moeite waard dit verhaal te horen voordat het vergeten wordt.

Het paleis van de keizer was het mooiste van de hele wereld. Helemaal van fijn porselein. Zo kostbaar, maar ook zo broos, dat het gevaarlijk was om het aan te raken. En daar moest je dus erg voorzichtig mee zijn. In de tuin zag je de wonderlijkste bloemen. En aan de allermooiste waren zilveren klokjes gehangen die voortdurend klingelden, zodat niemand er langs zou lopen zonder ze op te merken.

Ja, alles was uiterst knap bedacht in de keizerlijke tuin. Die zo groot was, dat zelfs de tuinman niet wist waar hij eindigde. Als je altijd maar door bleef lopen, kwam je in een prachtig bos. Met hoge bomen en diepe meren. Het bos liep helemaal tot aan de zee, die diep en blauw was. En waar grote schepen nog onder de takken konden doorvaren.

In die takken woonde een nachtegaal die zo verrukkelijk zong dat zelfs de armste visser, die anders genoeg met zijn eigen zaken te stellen had, stil bleef liggen luisteren als hij 's nachts zijn netten moest ophalen en dan de nachtegaal hoorde zingen. "Oh, wat mooi," zei hij. Maar dan moest hij weer op zijn werk letten en vergat de vogel. Maar de nacht daarop, wanneer de vogel weer zong, zei hij weer hetzelfde. "Oh, wat mooi."

Van alle landen ter wereld kwamen reizigers naar de keizerlijke stad om die te bewonderen. En ook het paleis en de tuin. Maar als ze de nachtegaal hoorden, zeiden ze allemaal: dat is wel het mooiste van alles. De reizigers vertelden over alles als ze thuis kwamen. En de geleerden schreven vele boeken over de stad, het paleis en de tuin. Maar de nachtegaal vergaten ze niet. Die kregen een eigen hoofdstuk. En zij die dichten konden, schreven de schitterendste verzen over de nachtegaal in het bos bij de diepblauwe zee. Die boeken gingen heel de wereld rond. En enkele kwamen ook de keizer onder ogen. Hij zat in zijn gouden stoel te lezen en knikte telkens met zijn hoofd. Want hij vond het prettig al die prachtige beschrijvingen te lezen. Van zijn stad, zijn paleis en zijn tuin. Maar de nachtegaal is het mooist van alles, stond er geschreven. Wat betekent dat nu? Riep de keizer. De nachtegaal? Die ken ik helemaal niet. Bestaat er zo'n vogel in mijn keizerrijk en nog wel in mijn tuin? Daar heb ik nog nooit van gehoord. En zoiets moet ik uit een boek te weten komen. Toen ontbood hij onmiddellijk zijn kamer.

die kamerheer was zo voornaam dat hij, als een mindere het waagde hem aan te spreken en wat te vragen, alleen maar kon antwoorden met Sienpij. En dat betekent toch immers niets. Er moet hier een hoogst merkwaardige vogel zijn die nachtegaal genoemd wordt, zei de keizer. Men zegt dat hij het mooiste is wat mijn grote rijk bestaat. Waarom heeft men mij dat nooit verteld? Ik heb nog nooit van hem gehoord, zei de kamerheer. Hij is nog nooit aan het hof voorgesteld. Ik wil dat hij vanavond voor mij komt zingen, zei de keizer. De hele wereld weet wat ik bezit, behalve ikzelf. Ik heb nog nooit van hem gehoord, zei de kamerheer. Ik zal hem zoeken en ik zal hem vinden. Maar wat was hij te vinden? De kamerheer draafde alle trappen op en af, door alle zalen en gangen, maar niemand die hij tegenkwam had over de nachtegaal horen spreken. Toen liep hij weer naar de keizer om te zeggen dat het zeker een fabeltje van de boekschrijvers was. Sire, u moet niet geloven wat er geschreven staat. Boeken spreken niet altijd de waarheid. Maar het boek waarin ik het gelezen heb, zei de keizer, werd me door de grootmachtige keizer van Japan zelf gezonden en dus kan het geen onwaarheden bevatten. Ik wil de nachtegaal horen en er moet hij vanavond zijn. En als hij er niet is, laat ik het hele hof op de buik trommelen vlak na het avondeten. Zei de kamerheer en rende weer alle trappen op en af door alle zalen en gangen en het halve hof draafde mee, want ze wilden niet op hun buiken getrommeld worden. Ze vroegen overal naar die bijzondere nachtegaal die de hele wereld kende, alleen het hof niet.

Eindelijk vonden ze in het paleis een arm keukenmeisje dat er meer van scheen te weten. De nachtegaal, die ken ik wel. Nee, maar die kan mooi zingen. Iedere avond mag ik wat overgeschoten eten naar mijn arme, zieke moeder brengen. Die woont aan zee. En als ik dan op de terugweg in het bos uitroep...

Na deze sonate van Niccolò Mestrino uit de 18e eeuw hoort u een werk uit de 20e eeuw. Een belangrijke Portugese componist in die 20e eeuw was Jolie Braga Santos. Het Quarteto Lopes Graça speelt zijn strijkkwartet nummer 1 in D-klein, opus 4.

En met dit strijkkwartet van Jordi Braca Santos besloten we deze uitzending van De Wandeling. Wilt u informatie over de gespeelde werken, dan kunt u de pagina van dit programma opzoeken op de website concertzender.nl. Tekst en samenleving en samenstelling van deze wandeling is van Peter Simmers. Wij wensen u nog een fijn vervolg van deze dag.

Welkom, luisteraar, bij deze aflevering van het programma Chroniek van de Nederlandse Muziek. Daarin brengt de concertzender muziek van Nederlandse componisten en uitvoerende muzici. Deze keer wijden we de uitzending aan de muziek van Gerrit Melles. Deze amateurcomponist en hoornvliesspecialist in de oogheelkunde heeft al een hele serie opusnummers op zijn naam. Een bijzonderheid is dat hij over een door hem geëngageerd orkest kan beschikken, waardoor zijn werken op een artistiek hoog niveau kunnen worden uitgevoerd. U gaat nu luisteren naar twee delen uit een hoornconcert, het Andante en het Allegro. In dit laatste deel schrijft de componist op inventieve wijze een soort antifonenzang tussen de ronde klank van de solerende hoorn en de nasale klank van een hobo. U hoort het orkest onder leiding van Martin Haunhorst en solist is Felix Pijnenborg.

eerste muzikale indrukken bij en de belangstelling voor de klassieke componisten en dan vooral Mozart. Melles speelt zelf piano, gitaar en viool. Het volgende werk van zijn hand is een symfonie waarin hij de onregelmatige ritmiek van klikkende schoenhakken als uitgangspunt heeft genomen. Luister maar eens of u dit kunt herkennen in het laatste, vierde deel. Nu hoort weer het MCMF Kamerorkest onder leiding van Martin Haunhorst.

Dat was de Symphonie des Otalons van Gerrit Melles. Chroniek van de Nederlandse muziek van de Concertzender gaat nu verder met een kamermuziekwerk met als titel Parade des Animaux. Met de muzikale verbeelding van stemmen uit het dierenrijk. De uitvoering is door Victoria Kusachenko, viool, en Galina Kusachenko, piano.

Geen Carnaval des Animaux en dit was de Parade des Animaux. Een muzikaal kijkje in de wereld der dieren. We gaan deze uitzending besluiten met het derde strijkkwartet van Gerrit Melles. De uitvoerende zijn Martin Hounhorst en Victoria Kusachenko-viool, Johanna Seven-Altviool en Bernard Schwarz-Zello. Er zijn drie delen.

U merkt het, klein technisch probleempje, maar er wordt aan gewerkt. En dan kunt u gaan luisteren naar het strijkkwartet van Gerrit Melles. Even geduld.

En met deze opgewekte wals in het derde deel van het derde strijkkwartet van Gerrit Melles nemen wij afscheid van u. Neemt u ons niet kwalijk voor de enge stilte die er net viel, technische stilte. U heeft in deze aflevering van Chroniek van de Nederlandse Muziek geluisterd naar muziek van muzikaal en medisch dubbeltalent Gerrit Melles. Informatie over de gespeelde werken vindt u op de website concertzender.nl en op onze Concertzender-app. En u kunt daar ook informatie vinden over hoe u ons kunt steunen als donateur of vrijwilliger. Mijn naam is Evert-Jan Nachtegaal en dit programma werd samengesteld door Henk Hielkema.

Goedemiddag, lieve luisteraars. Het is 1 uur geweest, tijd voor geen Dag Zonnebach, het werkdagelijkse programma van de Concertzender met muziek vooral van Johann Sebastian Bach. En deze week gaan we speciale dingen doen. We gaan namelijk u laten horen, verdeeld over 2 dagen, de maandag en de dinsdag, de Keutener Trouwermuziek, BWV 1143 en 244a. We hebben het over het jaartal 1728. Dan sterft de oude broodheer, baas zeg maar, van Johann Sebastian Bach. Die is dan prins Leopold in Keuten. En even grappig detail, Keuten ligt vlakbij Dessau. En dan hebben we het over Sachsen-Anhalt. Nou, die naam hoort u vaak de laatste tijd. Ach, het is natuurlijk allemaal met die prinsen en graven begonnen, die ellende. Zo zie je maar weer. Maar Bach heeft heel uitdrukkelijk geschreven hoe heerlijk hij het heeft gehad met deze zeer muzikale vorst, prins Leopold, die zelf ook meespeelde in het orkestje met zijn gamba. En dat hij daar eigenlijk in een gespreid bedje lag. Prachtige, goede muzici had. Die kwamen allemaal uit Berlijn, want daar was iets opgeheven. En hij vond zelf wel zijn goede zangertjes toch. En als dan die prins sterft, dan vindt hij dat hij daar werk van moet maken. En hij bereidt dan een soort van trouwer, rouwmuziek voor deze prins Leopold, zijn geliefde prins. En die is gaan heten de Keutener Trouwmuziek. En u zult het horen, het is allemaal feestherkenning. Want wat komt er vooral in langs? De Matthäus Passion en ook de Trouwerode. 2 van de prachtigste stukken van Bach. En hier en daar zal het u opvallen dat er een heel nieuw stuk in zit. Dat is soms bij de recitatieven, maar soms is dat ook vulling. Want Chet Kelly, de man die door Selbels Not is aangesteld om de zaak een muzikale aan elkaar te krijgen, die heeft zo nu dan toch eens gevonden dat iets niet echt lekker paste. En dan dacht hij, ja, hier moet ik wat op componeren. Nou, dat mag, sinds we meneer Mattes al het werk hebben gezien met de Marcus Passion. En het past allemaal wonderwel. En ik vind het eigenlijk wel een feestelijke herkenning. Het is net zo'n reconstructie als met de Marcus Passion. De tekst is wat pikanter en is er dus nog, maar de muziek is allemaal weg. Dus ja, dan moet je gaan goochelen. En deze Chet Kelly, een beetje samenwerking denken wij, met Selma's Nat, met Jonathan Sells, die hebben daar een mooi stuk van gemaakt. Ik vind het heel erg waardevol en ik geniet er ook van. En dat mag ook, want het is geen echte zware rouwmuziek. Want Bach laat horen hoe heerlijker hij het had bij deze vorst. Dat hij van hem hield. Dat hij daar een gouden tijd heeft beleefd. Dus vandaar dat het niet te veel Matthäus Passion blijft. Het is ook dankmuziek voor deze vorst, prins Leopold van Keuten. Ik weet niet of je kan spreken in de tijd van Bach van een vriendschap tussen een lakei was eigenlijk een muzikus en een prins. Maar er was heel veel connectie en liefde. En eigenlijk wat Bach hier doet, hij geeft hem de eer, onze prins, en hij zet hem af in de hemel. Zoals Hans Weerman zo prachtig opmerkte. Ik zou zeggen, geniet ervan en laat het op u inwerken.

Dus voor deze dag heeft u deel 1 en 2 gehoord. En dan morgen dinsdag gaan we door met deel 3 en 4. Hans Meerman en Robert-Jan Bach, dank u voor uw aandacht en graag tot morgen.

Dag luisteraars, dit is Concerts en de Live Archief. De Gaudeamus Muziekweek kwam onlangs weer voorbij. 5 hoopvolle jonge componisten komen naar Utrecht om hun muziek door gespecialiseerde ensembles te laten horen. De winnaar krijgt een beurs en eeuwige roem. Tussen de concerten met ingezonden composities door zijn er ook andere concerten. En daarin klinken vaak grote namen uit de hedendaagse muziek en niet zelden een paar moderne klassiekers. Gaudeamus begon na de oorlog in Utrecht en wordt daar tegenwoordig ook weer gehouden. Het festival is echter jarenlang in Amsterdam gehouden. We laten nu opnames horen van de editie van 1995. Deze editie stond in het teken van Noordse muziek en in het bijzonder die uit Finland. U hoort in het komend concert muziek van Noord-Europese componisten of van componisten die zich door het noorden lieten inspireren.

U luistert naar Ratatouille. De volledige speellijst van deze aflevering vindt u op concertzender.nl of in de app. Met la bonnette.

Dit is Ratatouille. Iedere werkdag op deze zender tussen 4 en 5 uur. Kijk voor de speellijst op concertzender.nl of in de app.

Dat was Ratatouille. De volledige speellijst kunt u nalezen op onze website concertzender.nl. Samenstelling Wouter Steenbeek. Graag tot de volgende keer.

Bij de concertzender en World of Jazz kunt u nu luisteren naar het programma over Soul Jazz, Groove and Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag alt-saxofonist Earl Bostic. We beginnen met Southern Fried.

Dat was Earl Bostick met Southern Fried. En dat komt van de plaat Earl Bostick Rocks the Hits of the Swing Age. Die kwam uit in 1958 op King Records. Bostick rokte, honkte en gromde dat het een aard had. De saxofonist gaf tientallen platen uit op het rhythm and blues label King. En dat legde hem geen windeieren. Hij had hits met onder andere Flamingo, Harlem Nocturne en Where or When. Zijn populariteit overschaduwt enkele opmerkelijke feiten. De in Tulsa, Oklahoma geboren Bostick had een schat aan ervaring opgedaan met Faith Marable, Lionel Hampton, Cab Calloway, Arnett Cobb en Hot Lips Page. Hij was aanwezig bij de geboorte van de bebop in Minton's Playhouse in New York. Hij stond daar op het podium met Charlie Parker, Charlie Christian en Thelonious Monk. Bostick was dan ook een ongeëvenaarde technicus volgens ooggetuigen als Art Blakey en Lou Donaldson. Hij had vaardigheden onder de knie als dubbel en triple tongzettingen en circular breathing. En hij was ongenaakbaar in zowel het lage register als altissimo. Bostick inspireerde hiermee onder andere John Coltrane en Benny Golson, die een poosje in zijn band zaten, en dan heb ik het over de jaren 50. Maar het jasje van swing jazz, jump blues en rhythm and blues zat hem als gegoten. Korte, toegankelijke tunes, geknipt voor de jukebox, maar je hoort een saxofoonstijl die niet mals is. Stevige toon, sterke timing, kraakheldere articulatie. Soms is een spel zelfs sensationeel. Luister eens naar Up There in Orbit en Bugle Call Rack. Beide zijn later in de uitzending te horen. Het is ook in Nederland niet onopgemerkt gebleven. Benjamin Herman vertelde eens in een column in Jazz Bulletin dat Gideon Tazelaar hem wees op het spraakmakende Up There in Orbit. Herman speelde ook op een tribute voor Bostick in Barcelona. En in dit blokje eerst de Bostick-hit Flamingo. Daarna gaan we verder met Cherokee uit 1953. Vervolgens Earl's Imagination, het genoemde Bugle Call Rack, de ballad I Can't Give You Anything But Love, Sea Jam Blues, For You en Autumn Leaves. Allemaal opgenomen op King tussen 1956 en 1958. Op de platen van Bostick wordt de line-up zelden vermeld. Vibrafonist Gene Redd was een vaste waarde en drummer Earl Palmer was ook vaak van de partij.

De Nederlandse cellist en componist Ernst Reiziger werkt al meer dan 20 jaar samen met cineast Werner Herzog, in wiens films muziek een onmisbare rol speelt. Zo schreef Reiziger onder andere de muziek voor zijn film uit 2010, Cave of Forgotten Dreams. De film toont onder andere beelden van Herzog die afdaalt in de voor het publiek ontoegankelijke grot van Chauvet, waar 32.000 jaar geleden de prachtigste grotschilderingen werden gemaakt. Voordat er nog maar iets van de grot zichtbaar is, verheffen haast engelachtige koorstemmen de beelden tot iets mythisch. Muziek krijgt echt kans in de films van Werner Herzog, zegt Ernst Reiziger. En daarom was het ook een droom die uitkwam toen hij muziek voor Herzogfilms mocht gaan maken. Reiziger begon al met het maken van de muziek voordat er filmbeelden waren. De enige aanwijzingen die Werner gaf was dat hij archaïsche klanken wilde. Ik wist toen meteen dat ik met een koor wilde werken, een soort grottenkoor, vertelt Ernst. Daarnaast vroeg hij Harmon Fraanje, die te horen is op piano en orgel, en Sean Burgin op penny whistle. We gaan luisteren naar Rock Shelter, Homo Spiritualis, Carbon Date Solo Cello, Rock Shelter Duo, alle composities van Ernst Reiziger.

Kiteman, ofwel Colin Benders, is ook wel de Mozart van de hiphop genoemd. De trompetist en orkestleider debuteerde in 2009 met het album The Hermit Sessions. Het album werd een enorm succes en zijn liveshows met zijn hiphoporkest misschien nog wel meer. In 2012 bracht hij zijn tweede album uit, The Kiteman Orchestra. Voor dit album, waar we zo naar gaan luisteren, bouwde hij zijn orkest om en vulde het aan met een koor van 30 man en zelfs operazangers. De vernieuwde formule sloeg aan en het album behield meerdere weken de nummer 1 positie en optredens raakten binnen de kortste keren uitverkocht. Colin Benders beschrijft zijn muziek als een samensmelting van geluid, ergens tussen opera, hip-hop, drum and bass, electro en minimalisme. Alle instrumentale tracks werden in één take opgenomen met vrijwel geen bewerkingen. Ook verliep het proces op de ouderwetse manier, namelijk op tape en zonder enig gebruik van computers. We gaan luisteren naar While I Was Away, Truth or Dare en Angry at the World, allemaal composities van Colin Benders.

Dit was de Jazz Delta, Nederjazz en meer. Samenstelling en presentatie, Ineke van Doorn en Mark van Vught. Techniek, Jan uit het Broek. Blijf vooral ook luisteren, want hierna gaat de concertzender door met nog veel meer mooie jazzmuziek. Tot de volgende keer.

Welkom. In deze aflevering van Beide Tijd hoort u muziek van twee hedendaagse Britse componisten. We beginnen met een van de meest veelzijdige, Thomas Addis. Hij componeerde soloconcerten, kamermuziek en drie opera's. Daarnaast is hij ook een hele goede pianist en dirigent. Concentric Paths is zijn eerste soloconcert. Violist Anthony Marwood was solist tijdens de wereldpremière. En Addis vraagt veel van de solist. In het openingsdeel al uiterst hoge noten, ruim voorbij de toets van het instrument. En enorme sprongen in een moordend tempo. Twee korte delen omvatten het omvangrijke middendeel, Paths. Volgens Addis bestaat dit deel uit twee grote en veel kleine van elkaar afhankelijke cycli die elkaar overlappen, maar soms heftig botsen. Luister nu naar het vioolconcert Concentric Paths van Thomas Addis met Anthony Marwood als solist en het Chamber Orchestra of Europe onder leiding van de componist.

Dat was Into the Little Hill van George Benjamin met Hila Plitman sopraan en Susan Bickley alt met London Sinfonietta onder leiding van Benjamin zelf. Voor het slot van deze aflevering gaan we nog even terug naar Thomas Adès, maar nu als componist en pianist. We gaan luisteren naar de tweede van zijn drie mazurka's opus 27. Deze aflevering van Beide Tijds werd samengesteld door Gerard Meulenberg.

Welkom luisteraar bij deze aflevering van het programma Concertzender Live Nieuw Klassiek. Daarin brengt de concertzender eigen live opname en in deze uitzending is dat uitsluitend hedendaags werk. De opnamen werden gemaakt in de Mozes en Aaronkerk in Amsterdam door technicus Theo van Soest op 30 juli van dit jaar 2026. U hoort achtereenvolgens Do You See Me As Me door Rianne Wilbers zang en Ella Serena gitaar. En daarna hoort u Eikpunt onder de regenboog door Tatjana Koleva slagwerk en Beate Loonstra harp.

een opname vanuit de Mozes en Aaronkerk in Amsterdam. U hoorde net Kickforce en Alles wat je meedraagt. Merel Verkamme op viool en Giuseppe Doronzo op saxofoon vertolken het werk Horse Therapy. En Rembrandt Frerichs piano en Kaiva van Gangelen op hobo vervolgen daarna met Alles danst.

Dat was een bijdrage van Rembrandt Frerichs op piano en Kaiva van Gangelen op hobo. Na hen speelden Jan-Willem Troost op cello en Talal Fayyad op de oud. De oud is een fretloze luit met meestal 11 snaren die in sets van 2 plus 1 losse snaar zijn bevestigd over de klankkast. Zij spelen Surfing the Air. Daarna volgt Camino Angel door Beate Loonstra op de harp en Jesse Brevet op saxofoon.

Dat waren de laatste twee werken van de muziekavond Een Harp Onder de Riem. Die werd gehouden in de Mozes en Aaronkerk in Amsterdam. En het laatste stuk wat u hoorde heet Camino Angel. En dat is gespeeld door Beate Loonstra op harp en Jesse Brevet op de saxofoon. Meer gegevens over de gespeelde werken kunt u vinden, zoals altijd, op de concertzender en in de app. De techniek was vanavond in de handen van Gleb Volga. Mijn naam is Lieke van der Voort en dit programma werd voor u samengesteld door Henk Hielkema.

Dit is de concertzender met Ongehoord, het programma met net verschenen nieuwe muziek. Op Views from Dutch Trains duiken marimba-spelers Ramon Loormans en Georgi Tsenov in het Nederlandse repertoire voor twee marimba's. Als dit album één ding laat horen, is het wel hoeveel klankkleuren en sferen de marimba kan voortbrengen. Het instrument lijkt op een grote xylofoon, maar wordt aangeslagen met stokken met zachte koppen. De houten klankstaven zijn bovendien voorzien van resonatoren, wat de marimba haar karakteristieke, warme, diepe klank geeft. De zeven componisten, op deze cd van het Not On-label, creëren er elk een eigen wereld mee. De composities bieden bovendien een mooi inzicht in het huidige Nederlandse muzieklandschap. Zo is de componistenfamilie Spork met drie oorspronkelijke composities ruim vertegenwoordigd. Jacob ter Veldhuis schreef Views from Dutch Trains oorspronkelijk voor twee accordeons. En ook Jack Noir van Anthony Fiumara is een arrangement. Al met al een album om vaak te beluisteren, al dan niet in de trein.

Het Mallet Collective speelde achtereenvolgens Views from Dutch Trains van Jacob ter Veldhuis en Jacked Noir van Anthony Fiumara. Op Rubicon Classics verscheen een nieuwe cd van het Dudok-kwartet, Terra Memoria, met daarop werken

0: Melancholia de Bornos, hoorde je, van de plaat Salou van Ewout Derksen. Zijn muziek, door hem geschreven, gearrangeerd, gedirigeerd, met een keur aan muzikanten en zeer uiteenlopende instrumentaties. Wil je meer informatie, kan je altijd eventjes mij een mail sturen. Dat weet je, co@injazz.nl. En dan kan ik je ook de link sturen naar de website van Ewout. Dat is ewoutderksen.nl, met Derksen met CK. Maar zoals gezegd, dan kan je die link gewoon even opsturen. Ja, jouw voorliefde voor blazers, die ik overigens met je deel, vind ik heel erg duidelijk hoorbaar in de openingsmaten van Positive Thinking. Dat is echt gewoon, dat bracht me helemaal weer ook terug uit de tijd dat ik bij de KRO met al die grote harmonieorkesten mocht werken en zo.
1: Oh, ja.
0: Dus die blaascultuur zit heel erg in dat stuk, hè?
1: Ja, zeker, ja. Ja. Maar ik moet wel zeggen dat het eigenlijk gebaseerd is. Ik zat met corona thuis en ik heb een 2 uur naar Lyle Mays geluisterd. Want ik dacht van, oké, dit is even iets nieuws, nieuwe input. En toen, maar dat wel vertaald. Toen heb ik een stuk geschreven in de 2 dagen daarna. En dat heb ik later, weer 2 jaar later, gearrangeerd voor de big band. Want ik dacht van, ja, dat is een goed stuk. Maar de structuur staat al. Ik moet het gewoon invullen. En het wordt met blazers gewoon veel beter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, die opening die bracht gelijk heel veel herinneringen terug aan inderdaad die grote blaascultuur. Okay, weet je wel. Dus laten we even luisteren. Positive Thinking.

0: Dat was Positive Thinking van een cd van Ewout Derksen. Die maakte met de Dual City Concert Band. Waarom heet het eigenlijk Dual City?
1: Dual City was een samenvoeging van volgens mij Enschede en Hengelo. 35 jaar geleden of 36 jaar geleden. Een soort stadsproject.
0: Okay,
1: dat dan. Is nooit van de grond gekomen, maar de band bestaat nog steeds. Ja. Dus tweelingstad, daar komt het eigenlijk.
0: Ja. Hey, een groot aantal muzici. Wat ik hier zie, hè, al die muzikanten op de hoes. Dat perfect beschreven wie waar speelt. Is dit ongeveer de basisbezetting van de band?
1: Ja, we hadden wel twee invallers. Want het is moeilijk om een volledig weekend... al je eigen mensen te hebben in de studio en voor het concert. We hebben een paar invallers. En de zangeres, die heeft een jaar meegelopen, Monique, maar die zit niet in de band.
0: Monique Kersten.
1: Ja, Monique Kersten.
0: Nou, die gaan we nu horen, want het titelstuk, Salou, is ook voorzien van een tekst van Monique.
1: Ja.
0: Toch wel een wat melancholieke tekst ook.
1: Ja.
0: Geladen tekst.
1: Zit zeker, ja, er zit heel veel achter. Zij heeft haar man verloren 10 jaar geleden.
0: Ah.
1: En zij zingt haar gericht naar haar dochter.
0: Ja, ja.
1: En vandaar dat de lading, dat heb je goed.
0: Ja, het is een heel mooi stuk.
1: Ja.
0: Het titelstuk is het, dat gaan we nu horen.

0: Dat was het titelstuk Salou van Ewout Derksen en zijn big band, de Double City Concert Big Band. En de informatie die erop staat is zeer gedetailleerd. Dus je kan precies weten wie waar een solo speelt. Ja, we hadden het er net in het voorgesprek even over. Dat ik een paar dagen voordat ik deze cd ontving, jouw bassist, als ik hem zo mag noemen, hoorde in een trio met pianist Tristan Schmid hier in Naarden. Terkenstol.
1: Ja.
0: Ik probeer altijd namelijk zo goed. Nee, ik probeer het allemaal zo goed mogelijk uit te spreken. Ja. Terkenstol. Wat een bassist, hè?
1: Ja, dat is een prachtig figuur. Ja, een waanzinnige bassist.
0: Ja.
1: En ontzettend fijn om met hem te werken. En een goede vriend van me ook.
0: Ja.
1: Ja.
0: En de hele opzet van de CD is. Hij is toegankelijk, hij is gevarieerd. Hij is heel mooi opgenomen. En dat is natuurlijk een beroemde studio inmiddels, hè, die Fattoria.
1: Ja. Ja, ik denk dat het 25 jaar geleden begon dat de eerste Nederlanders de grens overgingen richting Osnabrück. En ik heb in 2013 mijn eerste plaatje daar opgenomen met, ik had toen een quintet, Big Fish.
0: Mm-hmm.
1: En toen had ik al Stefan van Willick, dat was toen mijn technicus. En hij was zo goed en zo snel. En communicatief, vaardig. En met hem heb ik het opgenomen en ook de hele naproductie gedaan.
0: Ja, dat valt op. Hè? Hij heeft ook de mastering gedaan, de mix gedaan.
1: Ja. Ik had geen andere
0: behoefte. Als mensen dan naar je toe komen en die zeggen van, ja, we hebben gehoord dat jij een cd hebt gemaakt. Omschrijf je muziek eens.
1: Ja, dus voor het eerst dat ik stilval. Ik vind het zelf catchy jazzmuziek.
0: Ja.
1: Want je zei dat het toegankelijk is.
0: Ja.
1: Dus ik hoop dat er in ieder nummer meerdere goede hoeks zitten die mensen meefluiten, oppakken, meezingen. Maar het is geen simpele muziek.
0: Nee.
1: Want als je veel moderne muziek, die is ook toegankelijk en catchy. Maar dat is het juist in de simpelheid. Maar ik wil proberen die muziek. Die melodie, die catchy melodie, ligt op een heel vrij ingewikkeld breiwerk eronder. Dus ik hou heel erg van akkoorden, harmonieën, die zeg maar het verhaal. Dat is wel het belangrijkste uitgangspunt van mijn muziek. Dus het zit ook echt ergens tussen Europees en Amerikaans in, denk ik.
0: Ja. Ja, en ik bedoel met toegankelijk bedoel ik ook iets inderdaad niet simpel. Maar het feit dat je wel in staat bent dus om je arrangementen zo te doen. Het zit heel, heel mooi in elkaar. Dat hoor je ook. Het is ook een grote bezetting natuurlijk. Maar je verwijdert jezelf niet van het publiek. Dat bedoel ik ermee te zeggen. Je maakt het zo dat het. Daarom kan je die CD ook meerdere keren beluisteren. Want het is niet zo dat je in één keer alles weet.
1: Nee. Er zit boordevol informatie in de muziek. Ja.
0: Hey, ik zeg altijd tegen gasten in het programma. Als jullie iets op een hoes zetten, dan deel je het met de wereld. En dan mag ik er dus ook naar vragen.
1: Ja.
0: Er zit ook een hele persoonlijke compositie op. Want die heb jij opgedragen aan jouw broer Thijs.
1: Ja. Klopt.
0: En ik kan gewoon zien dat dat is een jongere broer. Die is
1: oudere broer.
0: Ja, ook
1: was het.
0: Ja. Het was een oudere broer.
1: Ja.
0: Maar hij is. Je draagt het stuk aan hem op. Want hij was zelf pianist en componist.
1: Ja.
0: En hij is overleden.
1: 3 jaar geleden, ja. Ja, echt zeer tragisch. Onverwacht, snel.
0: Ja.
1: En hij zat in precies zo'n traject als ik. Dat hij ook zijn muziek naar buiten bracht.
0: Ja.
1: Daar was hij heel actief mee bezig. Hij had een column ook op Concertzender.
0: Oh ja.
1: En hij was echt bezig met. Hij schrijft pianomuziek.
0: Mm.
1: En ik zou zeggen, ga Google hem.
0: Ja.
1: Want hij is veel te vinden op. Of hij is te vinden op de streamingsdiensten en op zijn website. En dit was het eerste stuk wat na zijn overlijden bij mij opkwam.
0: Ja, Koosjes Hoop.
1: Ja.
0: We gaan er naar luisteren nu.

0: Tot zover een special met Ewout Derksen, naar aanleiding van Saloop. Zijn cd die hij maakte met de Dual City Concert Band. Het is altijd een beetje een open deur vraag, maar plannen voor de directe toekomst? Wat ga je doen met je muziek?
1: Eigenlijk wil ik gewoon zo snel mogelijk weer een nieuwe maken. ik merk dat het... ik heb er echt 2 jaar intensief aan gewerkt. Ja, dus ik bedoel, sommige stukken zijn wat ouder. Maar schrijven heeft echt veel tijd gekost. Maar de organisatie van zo'n big band op sleeptouw nemen... Dat was zo'n interessant proces. En nou is die cd er een keer. Ik ben er super trots op. Maar ja, op een gegeven moment dat... ik mag dat niet zeggen, maar na een half jaar is er een plaat in de Jazz Oud Nieuws. Dus ik ben heel blij dat ik hier zit. En ik hoop er nog, weet je wel, veel mee te doen. Ja. En ik krijg gelukkig goede reacties. Maar het is een... het doel zit voor een muzikant. Ik denk dat bij iedere jazzmuzikant meer in het proces naar de plaat toe ligt dan... Dus ik ben alweer volop aan het schrijven.
0: Daar refereer je ook aan op je website, hè?
1: Ja.
0: Dat je altijd weer die volgende stap in beeld hebt.
1: Ja, ik ben wat dat betreft vrij rusteloos.
0: Ja, ja. Maar met mooi resultaat. Ewout, fijn dat je hier was. En we gaan, als de tijd het toelaat, nog een stuk van deze plaat draaien. Blakey-ish? Art Blakey?
1: Ja.
0: Oké, dan. Dit was In Jazz en mede namens Mark van Schaik, het hele Buma Cultuurteam, zeg ik natuurlijk weer bedankt voor het luisteren. Jij ook bedankt dat je hier was, Ewout. Mijn naam is Code Gloed, zeg ik alleen nog gedag allemaal.

Je luistert naar de Concertzender met De Nacht Jazz. De volledige speellijst vind je op de website concertzender.nl of in de app.